0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Rastignac.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros, de nacht door.

0: de beste non-stop.
1: De koffie pas klaar, knus bij elkaar. De hond kijkt naar buiten, je streelt door mijn haar. Het is al laat, maar we hebben geen haast.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeiemorgen.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Geraardsbergen, Zottegem en Nienhoven.

0: nacht door. De beste non-stop.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: dan ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: Bros FM, de radio met eigenheid.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De een had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen, alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informaticafraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informaticafraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
4: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Goedemorgen, Vlaanderen. Goedemorgen. De luisteraar DAB Plus. En ook de luisteraars op onze FM-frequenties. Dit is alweer de ochtendshow. Heel normaal dat we deze morgen beginnen met Jasmin Porselein. 17 jaar na het overlijden van Jasmin krijgt haar muzikale nalatenschap een nieuw leven. KD Producties werkt aan Porselein, een volledig nieuwe Vlaamse musical waarin de bekendste liedjes van de zangeres verwervend worden. In een verhaal over vriendschap, liefde, verlies en mentaal kwetsbaarheid. De voorstelling gaat in het voorjaar van 2028 in première in het AED Theater in Lint. Dus de musical wordt niet toevallig vandaag op 25 juni aangekondigd. De dag waarop Vlaanderen stilstaat bij het overlijden van Jasmin. De zangeres die in werkelijkheid Hilde Rens heette, overleed in 2009. Ze was niet alleen bekend om haar muziek, maar ook als televisieomroepster en presentatrice. Nummers als Porselein en Meisjes aan de Macht behoren nog steeds tot het collectieve geheugen van Vlaanderen. Dus meteen weten jullie, het is 17 jaar geleden dat Jasmin ons heeft verlaten. Misschien hoor je vandaag in de loop van de dag nog wel nummertjes van Jasmin. Maar dit is Jennifer Benton.

vannacht blijf ik dicht bij jou, maar als het van mij afhangt, niet te dicht, want met dit warme weer is het echt onverdraagzaam om zo op elkaar geplakt te liggen. Zweten, weet je. Echt, ik heb deze nacht niet heel goed geslapen. En we hebben even een blik hier op de thermometer in de studio. Momenteel is de temperatuur in de studio 30 graden. Ja, 30 graden en onze ventilator draait op volle toeren, zoals wij het hier doen. Met de muziek natuurlijk. Dit is John Denver.

Dat is eigenlijk een nummer van Jacqueline Snel. Met een mixing van John Denver. Die in 97, 12 oktober overleden is door een vliegtuigongeval. Dus Perhaps Love was gewoon een Nederlandse mixing. Met deze John Denver. Dit is Jimmy Cliff.

0: Wonderful World, Beautiful People, Jimmy Cliff. Ik ben even aan het kijken op het weerbericht, dat ik jullie straks nog wel eens zal uitgebreid brengen. En ja, er staat in de tekst zeker 40 graden. Waar gaan we naartoe, beste luisteraars? Als jij ook niet hebt kunnen slapen vannacht, mag je het me gerust laten weten. In de applicatie, ik lees het graag. Dan weet ik dat ik misschien niet alleen ben die vannacht heb opgelopen. Maar ik heb wel iets anders gedaan. Ik heb de muziek gekozen voor het programma. Ik heb dan ook nog deze namiddag siesta. Dit is Lester en Dan Wood.
1: Close in a wide old bed. Strange candle monsters on a dark glittering wall. The pain of loneliness when your love has gone. The fear of a loveless night in Christmas time.

Je zou denken dat we met deze formatie, Lester & Danwood, alweer over het water waren verzeild geraakt. Meer bepaald in Engeland, nee. Lester & Danwood was een Belgische band uit de jaren 70. Meer bepaald uit het West-Vlaamse Koekelaren. En de groep werd opgericht in 1973 door Charles Dumoulin en Freddy de Meijeren. Maar helaas zijn deze twee al een tijdje overleden. Februari 2014 is Freddy de Meijer overleden in Koekelaren zelf. En november 2019 is Charles Dumoulin overleden in Gent. Dus een Belgische formatie. It's a kind of magic. Dit is Queen. Tot aan de reclame. A kind of magic.

0: Huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Alweer beland in 1979 met de Police Walking on the Moon. En terwijl we toch de naam Police moeten uitspreken, bij de naam van de groep. Hè. Extra veiligheidsmaatregelen na een vechtpartij in het openluchtzwembad te veranderen in het Oost-Vlaamse Wetteren. In het recreatiedomein het openluchtzwembad te veranderen is in Wetteren is woensdagnamiddag een massale vechtpartij uitgebroken. Verschillende patrouilles van de omliggende politiezones kwamen ter plaatse om de gemoederen te bedaren. De oorzaak van de vechtpartij is nog niet gekend, maar op beelden die de politie bereikten is te zien dat hoe tientallen jongeren met elkaar op de vuist gaan in verschillende zones van het recreatiedomein. De politie uit Erpenmeer, Zottegem en andere zones kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen. Eén persoon raakte gewond aan de hand met een ernstige snijwonde. Ook burgemeester Albert de Geijter van Wetteren kwam ook ter plaatse. En dat gaat er nu over van minder volk, extra politietoezicht en natuurlijk bijkomende security na deze vechtpartij.

Long Before the Reason. Mooie song. Veel opmerkelijk nieuws deze morgen in de ochtendshow. Deze week werd Vlaams minister Hilde Krewits tijdens haar ochtendelijke jogging aangevallen door een buizerd. Ze kreeg 3 tikken op het hoofd, waar ze naar eigen zeggen een hartslagpiek van 170 en haarpijn aan overhield. Natuurlijk is de vraag, hoe kunnen we ons beschermen tegen een buizerd? En het is nu wel een beetje het gevaarlijkste moment, want de buizerds die hebben jongen, die beschermen dan ook hun nest en alles wat er rond hoort. Dus als je gaat joggen en je merkt een buizerd op, vertraag zeker uw loopsnelheid. Als je met de fiets bent, vertraag dan ook uw snelheid met de fiets. En eventueel maak je grootte door te zwaaien met de armen. Dat is eigenlijk de enigste methode om daar te ontsnappen. Of beter gezegd, blijf weg uit het bos. Maar dat is moeilijker, hè. Joggers die kiezen natuurlijk rustige wegen op, boswegen. En ja, daar schuilt soms het gevaar. Dit is Peter Sarstedt.

you go to my lovely. Waar ga je heen, mijn liefste? Zis misschien gaan joggen. In het bos. Op zoek naar buizers. Zou kunnen. Ja, zeker opletten als je in het bos gaat. We kregen een berichtje van Veronique uit Oudenaarde. En die schrijft ons. Wel Piet, ik heb ook niet geslapen vannacht. Ondanks mijn airco was het nog warm op de slaapkamer. Die kon het gewoon niet meer trekken. Ja. Kan het geloven, Veronique? Kan het echt geloven? Bedankt alvast voor jouw bericht. Hè. Ja. Wat kunnen we daaraan doen als zelfs de airco het niet meer kan trekken? Ja. Misschien dan nog een molletje bijzetten. Tot de reclame deze van Casey en de Sunshine Band. Keep it, come in love.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

ook al een tijd geleden dat dit werd uitgebracht door Doe Maar uit Nederland. En een ode aan pa. Ik krijg net een berichtje. Mijn compagnon de Roet is er natuurlijk bij. Iedere morgen in de ochtendshow. Ja, mijn lieve huisdier. Hij is al trouw aan de studio. Hij kent zijn weg hier al goed. Hè. Maar ja, soms komt hij wel eens piepen. Dat liefde tijd vraagt. En als je hem wilt zien, dat kan. Als je inlogt op de Facebookpagina van mezelf, Piet Vermeer, dan zie je een heel mooie foto. Dit is Udo.

Traffic Update. We gaan er heel even toch een blik werpen op het verkeer deze morgen. Er is een ongeval gebeurd op de E314 A2 ter hoogte van Aanschot richting Leuven. Er is een ongeval op de Ring 2 Antwerpen ter hoogte van Antwerpen Oost. 2 rijstroken versperd en u staat er volledig stil. We nemen er ook nog de richting Brussel bij. Binnenring, op de binnenring vanaf Roodbeijgaarden tot Zellik is het file rijden. Op de N31 vanaf Brugge tot Sint-Michielsbrugge richting Zeebrugge sterk vertraagd verkeer. Eveneens vanaf Gaafsoorten tot Bertum richting Brussel sta je stil. Vanaf Aals tot Aflichem, eigenlijk schuift het door tot Grootbeijgaarden richting Brussel, sta je ook stil of is er toch sterk vertraagd verkeer. En langs de andere kant van Aals tot Gent sta je ook bijna stil. Dus het is daar echt aanschuiven. Buitenring vanaf Vroendaal tot Tervuren en de Vier Armen eveneens een file. Buitenring vanaf Steen Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Daar sta je ook alweer stil. En natuurlijk is er nog ook, ja, kijk, het komt er nog eens op van Erpenmeer tot Wetteren. Maar ja, dat is al uitgereikt van Aalst tot Gent. We gaan er heel even ook het weer bij nemen, want dat is toch wel belangrijk. Vrijdag van, vandaag. Vandaag is er opnieuw veel zon en wordt het extreem warm. Met in het binnenland een maximum van 33 graden in de Hoge Venen. 37, 38 graden en ook dat in de grootsteden. Dus liefst niet in de steden gaan wandelen, want daar gaat het snikheet zijn. Aan zee schommelt de maxima van zo'n 25 graden aan de branding tot 34 graden enkele kilometers landinwaarts. In het zuiden van het land is er een geïsoleerd verwarmd onweer in de late namiddag of avond niet uitgesloten. Dus hou daar ook rekening mee dat het ook nog kan onweren vandaag. Vannacht wordt het opnieuw helder tot licht bewolkt en uitzonderlijk warm met minima in de meeste streken tussen 21 en 25 graden. Op sommige plaatsen zijn minima mogelijk van 26 tot 27 graden. Meer onder meer in steden, maar ook in hooggelegen plaatsen. Dus dat verklaart waarom de airco van Veronique het echt niet haalt. Hè? Want de nachtelijke temperaturen blijven toch altijd schommelen rond 25 graden. Dit is even terug in de tijd met VOR de Kunst. Oude liefde roest niet.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
0: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een groep die ik wel eens vaker draai in mijn programma's, The Cats. Want met The Cats ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid. En dan weet het dat ze uit de Volendamse artiestenstal komen. Uit 1969 was het Sacred Ribbons. Ja, we maken er al meer reclame over op Radio Pros DAB+. Dat we ook in Vlaams-Brabant een stuk van Limburg al te beluisteren zijn. Dus moeten we ook wel eens nieuws bijnemen uit die regio's. Bij fietsenzaak Velodroom in de Leuvenselaan in Tienen hebben dieven gisteren 10 koersfietsen gestolen ter waarde van zo'n 65.000 euro. Ze raakten binnen via een gat die ze in het tak hadden gemaakt en omzeilden daarmee het alarmsysteem. Het kan dus ook in het hele weekend gebeurd zijn, want de shopmanager Juri Geert sloot de zaak zaterdag om 17 uur af. En toen hij gisterenmorgen om 9 uur terugkeerde, zag hij dus wat er was aangericht in de fietsenzaak. Ja, het houdt niet op, hè. Het houdt niet op. Fietsdiefstal, inderdaad. We moeten er geen tekening bij maken dat er soms wel fietsen bij zijn met de kostprijs van 10.000 euro. Dus dat brengt op, hè. Level 42 is het.

Bobby Prins inmiddels ook al de leeftijd bereikt van in de tijd, ik denk 2 op 73. En nog steeds gaat hij optreden, maar ver afstanden doet hij niet meer. Is ook nog hier bij Radio Pros geweest. Of Radio PROS voor de jeugd. Dan op als je eenzaam bent. Opmerkelijk, er is een onderzoek gestart naar de Mechelse politie omdat jobstudenten privés uitschrijven. De politiewaakhond COC onderzoekt of de politiezone Rivierenland haar boekje te buiten gaat door jobstudenten privés te laten maken. Dat schrijft De Morgen en het COC bevestigt het nieuws. Jobstudenten zouden ook toegang gehad hebben tot de privégegevens in de politiedatabanken en tot de camerasystemen. Wat uiteraard strafbaar is. Wat we toch allemaal meemaken. Hè? Dit is Maxime.

De vraag van deze Patricia Pai. Who's that lady with my man? Ja, wie is die vrouw met mijn man? Ja, aan mij moet je het niet vragen, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En mocht ik het weten, ik zou het u nog niet zeggen. Ze. Voilà. Goedemorgen, Vlaanderen. Want ik moet wel zeggen, met al onze frequenties hier bij Radio Pros, kan er niet op, hè. 105.5, 107.1, 107.5 en natuurlijk onze DAB Plus voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Nou ja, wat gaan we toch snel. Hoog de lucht in. Dit is Maywood, Rio. Goedemorgen.

Dan denk ik ook een beetje aan Rio de Janeiro. Welke temperaturen zou het daar eens nu zijn? Kan het niet inschatten. Uit de jaren 70, 80. Deze succesvolle duo, meisjesduo. Maywood. Dit is... Springveld van Limburg, Bella Perez, El Mundo Bailando.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00.

0: danst, drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Radio.

de websites te checken van evenementen waar je had gepland naartoe te gaan dit weekend. Want er zouden heel wat verschuivingen of aflastingen kunnen zijn. En dat natuurlijk ja, door de hitte. Want het is al een hele week dat we daar rekening moeten mee houden. Dus Genk On Stage gaat hun programma inkorten. Dat weten we ook al. Dit zijn de Venga Boys. Up and down. Goedemorgen. Dit is nog steeds de ochtendshow tot 9 uur. En dan daarna krijg je weer Jo van Aalst.

0: We gaan nog heel even vlug naar het verkeer. Want, dat was niet de bedoeling. Dat we nog eens een muziekje kregen. Er is een ongeval gemeld op de ring 2 Antwerpen ter hoogte van Antwerpen-Oost. Er is ook een ongeval gemeld op de E17 A14 ter hoogte van Deerlijk richting Gent. Verder zijn er nog altijd de grote files richting Brussel. De binnenring vanaf Huizingen tot Beersel. Vanaf Lembeek tot Halle. Van Herpenmeren tot Gent meldt men ons. En in de andere richting al van Aalst tot een groot Bijgaarden. Stilstaand en lichtrijdend verkeer. Zo, dit moet je ook alweer weten. En wat ze natuurlijk ook aanraden, dat is dat iedereen toch een flesje water meeneemt in de wagen.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pas, goeiemorgen.
7: Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.

Get Ready, peut-être. Dit met Mario Lijn. En de enige die het nog op het podium probeert een beetje te waarmaken is de 51-jarige Jimmy Samee. Die na Get Ready nog eens solo probeert te doen. En ook zijn broer Andy is ook nog even op het podium staan als kindersterretje, maar hield het na 3 jaar showbiz al voor bekeken. Want op school werd hier wel een beetje mee gepest, zegt Andy. Dit is Camille, SOS.

Camille SOS. We hebben deze zomer ook wel het een en het ander zullen mogen van verwachten. Want het zijn allemaal zo'n beetje van die zomerse artiesten. Dit is Wim Soetaert. Oh, wat een eind.

Schreef even MC Hammer op de radio. You can touch this. Dat is meteen ook de voorlaatste wat mij betreft hier in deze ochtendshow op donderdag 25 juni. Straks krijg je Jo van Aalst met Ding Dong Jo. Wat mij betreft graag tot deze namiddag voor siesta. Met wie krijg je vandaag de smorgen? Straks Jo, dan 11:40 uur Ed van Bever. Dan ben ik er terug. 16:08 uur terug Gerry te Groot. En 18:20 uur is het de beurt aan Peter Monsieur. Hou het fris, blijf binnen. Ik heb mijn half litertje water al binnen gekapt deze morgen tijdens de uitzending. En er gaan nog veel halve litertjes bij komen. Graag tot om 2 uur in siesta. Bye bye.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David de Hinaal.
2: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat Volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
1: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden, wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gielis van CD&V.
3: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje. En dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat, of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
1: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK-voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
4: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
1: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.
6: Radio Pros.
7: Jo van Aalst.

Het is er helemaal het weer voor om in bikini rond te lopen. Dus geen problemen met onze Melanie. Dat was Mark Thompson die het allemaal mocht openen. Deze donderdagse ding dong joh. Op deze 25e juni. Een zwoele, hete zomerdag. Welkom bij PRS Radio. Ik neem jullie graag mee op sleeptouw tot 11 uur natuurlijk. In deze zomereditie van ding dong joh. Een woord van dank gaat uiteraard richting onze collega Piet Vermeer. En dat volgens zijn afgelopen ochtendshow. Dat gebeurde hier allemaal de afgelopen 2 uur tussen 7 en 9.

Die staat ons altijd met Ma Belle Ami. Alleen vooruit, we gaan het een beetje zwoel gaan doen natuurlijk. Hè. Die ook zo de afgelopen nacht zitten liggen zweten. De zwoele zomernachten met Rutger van Barneveld.

net zoals bij Sonic Heroes is dan net. Ook een beetje yippie-aye. Met Mickey Krause en de Garten Hutte. We schakelen over naar Gary Holland. En die heeft het allemaal over mooier dan een zomerdag in Mokum.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De 7 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Radio Bos,
5: laat je nooit meer los.
4: Bos
6: FM.
4: Jo van Aalst.
6: Bos
4: FM.
6: De muziek waar jij van houdt.
4: Ding dong, yo. Music, maestro.

Wondermooi, deze Gente di Mare. En dit is de recentste van Evert van Huygenvoort, getiteld Door jou.

0: Evert van Huygevoort met Door Jou. Weet het, we zitten in de zomeredities van Ding Dong Yo. Dus onze vaste items die zijn er niet bij tot in september natuurlijk. Maar wel leuke zomerse deuntjes. En hou je vast aan de takken van de bomen. Want ik heb zo een hele leuke nieuwe zomerhits klaarstaan. De Esteriore Brothers die hebben een nummertje opgenomen. Samen met de Duitser Vincent Gross. U kent hem wel van het nummertje Aperol Spritz. En samen gaan ze het hebben over Amore mit Mio.
1: Bos FM.
2: De radio die zwingt op 88.8 FM.
3: Jo van Aalst.

tijd wat afkoeling zoeken. Zeker op tijd drinken, hè. Amor de mis amor met Paco. Kom je pas bij Goedemorgen, van harte welkom. In deze donderdagse Ding Dong Yo Summer Edition op 25 juni. En dit is Johan Vegelux. En een man van amore.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros, laat je nooit meer los.
4: Altijd positivo. Din Don Yo.

Voor wie het nog niet mocht weten, hè, op deze 25e juni, het is volop zomer. Mag eens buiten voelen. The Wannabes, want het is zomer. Helaas door de tropische hittetemperaturen worden er heel wat evenementen afgelast de komende dagen. Ja, het is echt niet te doen natuurlijk om bijvoorbeeld ook te gaan sporten. Goed, we hebben hier een dikke vette hit uit Nederland klaarstaan. Tina van Beek. En stop toch met liegen.

0: Who's That Lady With My Man? Patricia Pai.
1: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Ding dong yo.
2: What?
1: Ding dong yo.

to me, baby. Van de Summer Vibes in de donderdagse Ding Dong Yo. Zit er bijna op en om een beetje afkoeling te krijgen. Wel, Johan van der Meer die heeft het gevonden hoor. Ik ga naar IJsland.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros.
3: Jo van Aalst.

in deel 2 van deze donderdagse Ding Dong Yo. Summer Edition, 25 juni. We zijn ondertussen dikke 6 minuutjes over 10 uur geworden. In deze zwoele temperaturen openen we deel 2 op zijn zomers natuurlijk met Bom Ballerina en Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Het moet een van de langste titels ooit zijn.

Gloria Gaynor in First Be a Woman. We komen terug naar muziek in onze eigen taal met Yuri Sprinkles. En hij heeft het over Meisje uit mijn dromen.

Feest op de camping met de gebroeders Rossig. Zal dat heus niet mislukken, daar ben ik zeker van. Wat dacht je van een barbecue-tje samen met de gebroeders Cole?

0: Danny de Munch. Oh, waar is het eind van Siske de Rat, hè? Heerlijk! Dat is de titel van zijn allerliefste.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Dit is Radio Bros. Din Don Yo. Music by

0: Rasputin met Magic in Bonnie M uiteraard. En dit is Dark South. En...
1: Barbara Streisand.
2: Barbara Streisand.

0: Benny. En ik heb mijn buik laten staan. Gelijk heeft hij. Heeft genoeg geld gekost waarschijnlijk. Wet van ondervinding.
1: Dikke scheisse.
0: Hola. Steve Tielers en Philip Daarden.
1: Oh my god.
0: En dikke scheisse.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Op tijd een keertje drinken bij deze hittetemperaturen. Elke Spanjaard heeft een snor. En Tom Waas, ja, dat weten we, die bestelt er meteen twee. Dubbele portie. Dos cervezas. Dit is Marco de Hollander met In die Zomernacht.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Mr. Borsato de Marco en hij vroeg zich af wie. Ik zeker niet hoor, mijn naam is Haas. Lowland Trio.

Ik weet van iets. Wat ik wel weet is dat Ed van Bever eraan komt met zijn middagradio zo dadelijk vanaf een uur of 11 hier bij PRS Radio. Wat mij betreft, ik ben er graag terug opnieuw bij aanstaande dinsdag vanaf een uur of 9. Met iets wat mindere temperaturen, maar wel nog altijd met de zomerse muziek natuurlijk in een nieuwe Ding Dong Yo. Vandaag hebben jullie van mij nog te goed Just an Illusion met BZN. En Illusion, dat komt er trouwens ook aan met de zomer. En helemaal op het eind hebben we Ace of Base als hekkensluiter van deze donderdagse Ding Dong Yo. Graag tot dinsdag. Geniet van de zon, geniet van de warmte en op tijd drinken zou ik zeggen.

0: Feitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

muziek van de Gypsy Kings was onze opener van onze middagradio op deze zeer warme donderdag. Bambo Leo kreeg je te beluisteren van de Gypsy Kings. We zijn exact 10:56 geworden. Wij zijn er vandaag bij tussen 11 en 1 uur via Radio Pros FM. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn zomerse aflevering van Ding Dong Jo. En wij zo zoomen er verder op los. Jawel, met deze van Shaggy en in de

Enkele jaren geleden werd dit een echte rage, deze Kaoma met de Lambada. Wat een zonnige en zomerhit was dat uiteraard, vrienden. Zo dadelijk Cliff Richard op de radio. Maar eerst deze swingende boy, Shaken Stevens. And this old house.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
5: Pros FM.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

oftewel Krapul in actie. En de zomer is begonnen, jawel, ook bij Radio Pros FM uiteraard. Recent werk van Sam Goris en Rak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

zonnige muziek op de radio. En uiteraard, het was Teaching en In the Summer Night. Sailor, die brengen zodanig het nummer A Glass of Champagne. Zou ik niet meteen gaan aanbevelen om dat nu al te gaan drinken. Maar enfin, ze zingen er toch over. Dus daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Eerst nog deze van Sheila en The Black Devotion. And Love Me Baby.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

geweldig mooi, dat nummer van Mart Hoogkamer. Wij kwamen terecht in 2019 en in mijn droom. Joharis, waar de zon en de zee elkaar kussen.

Nummer afkomstig van Frank Ferrari en dat over zijn hondje Monza. Beste vrienden, in dit uur nog één plaat te gaan, want zo dadelijk het middagnieuws, gevolgd door het weerbericht. En wat hebben we nog? Wel, dit hier van Brother Johnson. En fijne discoplaat. Het heet gewoonweg Stamp. Tot zo dadelijk.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.0.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne-Martin.
2: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
1: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
3: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
1: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden de studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor het papierwerk. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone, dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. En in Brussel is de eerste winkel van beautyketen Sephora geopend in ons land. Die is superpopulair, vooral bij jongeren. Meer dan 100 fans stonden voor de opening al aan te schuiven.
4: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. Maar we moesten altijd naar het buitenland gaan. Dus dat nu in België is, is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt.
5: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
1: Sephora is populair omdat ze exclusieve make-up verkopen van celebrities, zoals Selena Gomez of Lady Gaga. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemiddag.
7: Middag Radio.
6: Radio Pros.

Laid back was dat en Sunshine Reggae. Van harte welgekomen in ons tweede en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze zeer warme en zeer warme donderdag, vrienden. Ja, exact 33 graden op dit moment. Dat is eigenlijk niet meer uit te houden, moet ik zeggen. Maar we zijn er nog bij. Tot en met 1 uur. Ook langs deze weg trouwens een goede middag en een smakelijk eten. Jawel. Dit is Radio Pros FM en Gigi Anderson met African Baby.

De musical beauty bij Pros FM en dat met pas de Dutchie. Dadelijk richting Duitsland met een plaat die werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. En dat is Marianne Rosenberg en ik ben Widu. Maar eerst nog deze van Divine en Shoot Your Shot. Goedemiddag.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

stof op de radio met Amor, Amor, Amor. De volgende plaat werd aangevraagd door, even kijken, Martijn de Smet. En het moest deze zijn van Mankelelis, een kleine jodeljongen.

Larissa en ik doe wat ik wil. Uiteraard deze week onze supertip hier bij Radio Pros FM. Dadelijk hebben we Get Off met Foxy, jawel. Maar eerst deze van Ray Parker Jr. uit de film Ghostbusters.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Toen luisterde hij nog naar de naam Jantje Smit en het land van mijn dromen. Ondertussen is het geen Jantje meer, maar is het Jan Smit uiteraard, vrienden. Ja, Radio Pros, zomer erop los. Een ganse zomer lang zonnige muziek op jouw Radio Pros FM. Onder meer de deze van Arne Jansen.

jongen was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom. Een droom over blauwe zeeën, witte stranden, palmbomen en een mooi donker meisje met lang zwart haar.

ik mezelf dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica, om er voor altijd te blijven.

Fantastische dat nummer van Arne Jansen en Son of Jamaica. Beste vrienden, aan alles komt een einde ook vandaag aan onze middagradio voor vandaag. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie, hoop ik toch wel. Ja, tussen 11 en 1 uur alvast allemaal een fijne donderdag wens ik jullie allemaal toe. En veel plezier met onze komende collega's die bij Radio Pros FM. Nog een tweetal platen te gaan. What's the Matter Baby van Alan Foley. En ook nog deze mooie plaat uit 77. Adriano Celentano. En don't play that song. Tot morgen. Ciao.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden?
1: Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Breakdown, daar zijn we weer in balans in de Siesta Show, heb ik het al genoemd. Hè? Bedankt de vorige collega's voor de muziek. En ja, het zal uitje geweest zijn met een uurtje minder door de warme toestand. Want het is momenteel 32 graden in de studio. Dus we hebben alweer onze bus met koud water meegebracht. Een half litertje. En daar gaan we het alweer mee doen de komende 2 uren. Net als dat we het gaan doen met de heel goede muziek. Tot en met 4 uur. Ze schijnt in de zon, dus ja, draai er ook maar een nummertje over. André van Duin, als de zon schijnt. Goeiedag.

Inderdaad, het leven is fijn als de zon schijnt, maar nu schijnt hij toch wel een beetje te hard hier bij ons. Ze schijnt, maar ze heeft veel te veel warmte. En we zijn dat echt niet zo gewoon, hè. De ziekenhuizen, ja, die luiden ook al de alarmbel, want veel ziekenhuizen kunnen niet meer normaal functioneren. De servers die zijn overbelast, meermaals door de hitte. Zoals het ziekenhuis in Gent die een server heeft staan in Parijs. En daar is het ook snikheet. En daar kunnen ze daar geen operaties doen in het Jan Paul Fijn ziekenhuis in Gent vandaag. Dit is Riviera.

Ruggiero was een Italiaans disco-duo, opgericht in 81. En ze werden natuurlijk wereldberoemd met hun aanstekelijke en cynische zomerhits zoals deze.

België was het een echte grote zomerse vakantiegids, noem ik het eigenlijk, 83. En hier hoort een goede cocktail bij. Een zomersterras. Een, ja, hoe noemen ze dat? Zo'n rokje, hè? Zo'n speciaal rokje. Ja, je weet wel, hè? Come with Ice Band. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron baron Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. A dream of

De Jumbe Dance Band, Jamaica. Het is heel, heel ver van ons verwijderd. Ik heb het zo'n beetje opgezocht, hè. De hoofdstad is er Kingston. Blijkbaar, ja, hebben veel artiesten zo'n beetje hun roots in Jamaica. Zo onder andere ook Bob Marley. Die hoort er ook bij Jamaica. Deze kennen we ook nog. The Scene. Blauw, blauw. Als je mij gevraagd, ik heb deze morgen mijn douchecrème op blauw gezet. Zo warm was het.

Augustus 2013 was eigenlijk een beetje het einde van deze groep, The Scene. Nadat werd bekendgemaakt dat De Lau keelkanker had. Dat was eigenlijk een beetje de frontman van The Scene. En ja, dat hoort zo. Bij een groep heb je een voortrekker die eigenlijk iedereen een beetje motiveert om blijven door te gaan in alle omstandigheden. Ja. De Lau overleed op 23 juni 2015 in Amsterdam. Dat was dan wel het echte einde van deze formatie. Dit is Phil Collins nog eens een keer. Een andere dag in het paradijs. Een andere dag in paradijs. Welkom bij Radio Pros op deze donderdagmiddag siesta tussen 2 en 4. Geniet mee van de warme sfeer en de goede muziek.

Phil Collins, die in mei jongstleden nog een update gaf over zijn gezondheid. Of hij ooit nog zou optreden, dat ziet hij echt niet gebeuren. Phil Collins, inmiddels al 73, kampt nu al jaren met een slopende gezondheidsproblemen, waardoor een terugkeer naar het podium maar erg onwaarschijnlijk is. In een zeldzaam interview sprak de Britse zanger en drummer openhartig over zijn fysieke toestand en zijn plannen voor nieuwe muziek. En beantwoordde hij de prangende vraag of de fans hem ooit nog live aan het werk zullen zien. Maar dat ziet er hoogstwaarschijnlijk niet meer zo uit dat Phil Collins nog te zien zal zijn live op een podium. Terug naar Belgeland met deze groep Noordkaap. Natuurlijk onder leiding van Stijn Meurens, de Limburger. Ze worden eigenlijk een beetje bekend met deze hit. Ik heb het dan over Ik hou van jou. Zeker als ze dan ook nog eens een keer een heel grote prijs kregen met deze plaat.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Nog tot zondag onze supertip van de week hier bij Radio PROS of PROS FM, zoals je het eigenlijk wil, hè. Dan heb ik het over Larissa. Ik doe wat ik wil. Dat is een beetje de bedoeling, dat je de supertip goed leert kennen en eventueel leert meezingen, zoals deze van Sam Horis in de tijd.
1: Dank je, hè.
0: Dit zijn de basketschroefjes.

0: radio bent, waar je ook luistert, geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
1: Siesta op Radio Pros, like dat is pas genieten.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Als het ergens een beetje blijft hangen bij de muziekmakers, zoals wij trouwens, radiomakers. Hè. Niet vergeten dat elke plaat die wordt gedraaid op een radio, wel een beetje kassa is voor natuurlijk de makers van de plaat. Net zoals deze. Het zal ook nog wel kassa zijn. Uit 1989, de zomerhit. Een wereldhit eigenlijk, van het vrolijke Lambada. En iedereen kon het meedansen. En ze werd overal gedraaid en gevraagd op vrije radio's. En ja, het is zomer hè, en ik ben er veel zeker van. Draai het nog maar eens op een campingsfeer en je hebt het publiek mee. Dit is Lambada.

0: Nevada werd voorgesteld om te dansen met zo'n strooien rokje aan. Ja, ja. En het werkte.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio. De zomer wordt nog heter. Met Radio Pros in de ether.

Dat was meteen nog eens een ode aan de oma's aan de top. Samen met K3 natuurlijk, hè. Ja, de zwetende oma's. Op een bankje ergens in de schaduw, hè. Want we krijgen net het bericht dat het dagrecord van 1976 verbroken is met 34,2 graden. Dus een ukkel is een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Dat meldt onze weerman. Daarmee is het oude dagrecord van 33,6 graden, dat dateerde van 25 juli 76, officieel verbroken. Dus, waarom zou je nog naar Spanje gaan? Als het hier ook zo warm is. Zou maar beter hier blijven. Dit is Samantha.

0: ZachtFM.
1: De zomer wordt nog heter. Nog heter. Met Radio Pros in de Eter.

Bob Sinclair, Love Generation. Gelukkig krijgen we nog de muziek tot bij jullie in de huiskamer met deze hoge temperaturen. 31 graden momenteel. En even nog het nieuwsbericht, zo we het een beetje bekeken. Het stadsbestuur van Torhout heeft beslist om de paardenmarkt van zaterdag 27 juli af te lasten als gevolg van de verwachte hitte. Er werden verschillende scenario's bekeken, maar het lokaal bestuur oordeelt dat het niet verantwoord is voor zowel dieren als medewerkers om dit evenement te laten doorgaan. En ook Sint-Lieve Schout en de zomerjaarmarkt worden alle activiteiten met dieren geschrapt. Dus raadpleeg zeker jouw activiteit weekend, want er zal nog wel wat worden geschrapt. Dit is Daddy Yankee, Dura.

Eentje van deze Daddy Yankee Dura Dura. Stel je voor, zegt hij, dat ze onze radio-uitzendingen hier moeten opschorten. Dat onze server oververhit wordt voor de mensen die luisteren via internet. Ja, het is erg, het is erg. We hebben er nog eentje te gaan en we gaan eruit met deze Bonnie Tyler. Met een heel grauwe stem. It's a hard touch.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat is gewoon even een beetje andere materie hier in de siesta. Dacht, laten we dat ook eens mee eens draaien. De deurzakkers zijn Lai Lai Lai van Strauss enzovoort. En dit is Luc van Meeuwen, die we ook hier bij Radio Pros goed kennen. Ik had eens deelgenomen aan onze kerstshow. Wij kozen voor een engel. Welkom in het tweede gedeelte van Siesta.

terug een recent bericht die we binnenkrijgen. Morgen is het Belgisch kampioenschap tijdrijden in het Oost-Vlaamse Markendaal. En daar zorgt de organisatie voor 76 parasols voor de signaalgevers op het BK die een hele dag in de zon moeten staan. Dus dat is weer extra maatregelen. Ons draait hier een beetje rond de zon, hè. Dus overal doen ze extra inspanningen. Dus morgen ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in het Oost-Vlaamse Markendaal. En ja, ik hou een beetje vast, want zondag neem ik zelf deel aan het Belgisch kampioenschap in de Brasschaat. Op de motor.

Tragedy uit 1979, de Bee Gees. Die ook wel een beetje gelinkt werden aan de films van Saturday Night Fever en dergelijke meer. Ja, ikzelf en misschien nog veel andere collega's hier op de Radio Pros hebben het altijd al eens gehad over de hitte, maar ik denk dat we nog niet eens hebben gehad over eens gaan kijken bij jouw buurvrouw of buurman die op hoge leeftijd is. En eens gaan kijken of die mensen geen hulp nodig hebben. Dat is misschien een heel goede boodschap voor de jeugd die toch al een beetje door de examen door zijn. En die misschien toch wat vrije tijd over hebben. En daarom koos ik ook eentje uit de oude doos van Bobby Aanschoepen. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

0: pijn en pijn.
1: Misschien een heel belangrijke boodschap die ik nu meegeef. Ik wil drank, want ouderen zijn kwetsbaar voor de hitte, omdat hun lichaamstemperatuur minder goed reguleert, het dorstgevoel afneemt en het transpireren moeilijker gaat. Dus het grootste gevaar is uitdroging en oververhitting. Dus zou vragen misschien toch een beetje sociaal controle te gaan doen. Ga eens langs bij je buur of bel eens en vraag je of je niks kunt doen. De signalen van uitdroging en hittebroete zijn hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid. Dus een heel goede boodschap. Ga eens langs bij je buurman of

1973. Dat hem al is genoemd, hè? Bob Marley. Linked aan Jamaica. Met Samantha Fox gaan we naar de reclame. I only wanna be with you.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Inmiddels is hij ook al 56 jaar, deze Danny de Munk. Hij was heel piepjong toen hij in 1984 dit hitje uitbracht. Ik voel me zo verdomd alleen. Het was eigenlijk een beetje een verstoten jongetje. Zo kun je het voorstellen.

Peter Zo, Aaron Blommaert. Een kerel die een beetje van alle markten thuis is. Zingen, acteren. Misschien zelfs al liedjes schrijven, u weet. Hè? Komt er wel, die komt er wel. Ja, zij die het willen weten. Aaron Blommaert is een Alstenaar uit Oost-Vlaanderen. Dit is China Easton. Morning Train. Goedemiddag.

We konden even genieten van de Morning Train van deze Shayna Easton. Het is alweer tijd voor een beetje reclame, want dat is toch belangrijk voor Radio Pros. Daarmee houden we natuurlijk onze uitzendingen in stand. En worden ook al onze kosten een beetje gedekt. Dat gaan we doen nu met Roxette. Spending My Time, graag tot straks.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Overmorgen, zaterdag 27 juni, kun je ze aan het werk zien in Keulen. Maar ik denk dat dat al zal uitverkocht zijn. En 3 dagen later, 30 juni, kan je ze gaan bezichtigen en beluisteren in Arnhem, Nederland. En daar zijn misschien nog wel even wat tickets beschikbaar voor deze Helene Fischer. Ademloos duurt die nacht. En dit zijn de Jacksons. Ja, die kun je niet meer gaan bekijken. Dat is verloren tijd. Verleden tijd eigenlijk. Blame it on the boogie.

tiental platen heb ik voor jullie vandaag. Buiten deze van de Jacksons. Straks krijg je Handsome. En voor morgen vroeg ben ik weer terug met de ochtendshow. En kan ik jullie al meedelen dat ik terug wel wat nieuwsjes heb voor morgen vroeg jullie mede te delen. Dit is Jensen. Oh, en dat was heel even het verkeerde knoppetje. Ja. Mijn brein laat me een beetje in de steek met de warmte. Maar we gaan het goed maken. We nemen ze wel graag terug bij.

Gonna Change My Love For You. Ik ook nog klaarstaan voor u, maar ik had me heel even misdrukt van het knopje. Kan gebeuren. Zeker met deze hitte. Maar je krijgt ze nog te goed. Zoals deze van Scatman. I'm a

I'm a Skyman. Dat was onze voorlaatste voor vandaag van de aflevering Siesta. Straks krijg je Harry de Groot en Hits en Spitsen. Als laatste voor vandaag is er Peter Mosieu. Wat mij betreft, ik heb het alweer ontzettend graag gedaan in deze zeer hoge temperaturen, 32 graden in de studio. En mijn halve liter water is alweer verorberd. En ik zeg graag tot morgen vroeg voor de ochtendshow. En draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Dus beleven en welzijn.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
2: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
1: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse, nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

In de tijd zong ze I'm Nobody's Wife en dat zouden we geweten hebben, want ze heeft 6 kinderen van bijna zoveel mannen. Enfin, het leven van Anouk ziet er niet altijd roos en kleurig uit. Dit was nog eens een plaatje van de jaren 2000, 2006, 2007. Was het een hitje voor haar met Girl. Beste vrienden en vriendinnen, het is ondertussen donderdag geworden. Het is alweer aftellen voor de Rode Duivels, want het is erop of eronder. Het is winnen en doorstoten naar de volgende ronde, of het is naar huis komen na 3 wedstrijden. Het is dat of het is niks. Dus wat zou jij graag hebben? Verdienen de Rode Duivels om door te gaan? Ik heb zoiets van, die mannen verdienen miljoenen. Die zouden toch hun eigen landje een klein beetje moeten respecteren en zeggen, we willen ons een keer tonen wat wij waard zijn voor al die miljoenen dat we bij elkaar voetballen. Dus het zou fijn zijn, moesten ze toch tegen Nieuw-Zeeland kunnen winnen. Enfin, aanstaande zaterdag is het zover. Om 5:00 morgens wordt de aftrap daar gegeven. Dit is Shakira met Hips Don't Lie en ook nog aan de mensen die voor me zaten, dat was onder meer Piet Vermeer en de andere collega's, ook allemaal bedankt daarvoor.

Vriendschap is belangrijk, maar je hebt van tijd beter dat je twee goede vrienden hebt waar je iets aan hebt dan tientallen die toch maar een mes in je rug steken. Dat is niet zo prettig. Het goede doel had ook nog eens in de jaren 80 over vriendschap. Ja, dat is wel fijn als je toch wel enkele goede vrienden hebt. Goed, en wat kan ik jou vertellen? Vandaag is het donderdag, beste vrienden, en dan is het toch ook wel... wat eten wij vandaag en wat eten wij? Dat is toch wel een verrassing. Ik zou het echt nog niet weten. Ik heb niks uitgelegd. Ik weet niet wat we gaan eten. Soms heb je inspiratie en soms dan ook alweer niet. We zien wel wat de pot zal schaffen rond 18 uur. Wat mij betreft, dit is helemaal uit Nederland. Maar dit is nog altijd een klassiekertje. Ja, daar kom je toch wel vrolijk van, hè? De George Baker Selection op de radio. En Little Green Bag. Het is altijd fijn dat je afgestemd bent op jouw radio in Vlaams-Brabant. Niet meer, maar wel in Oost-Vlaanderen.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Ja, ik vind het nogal een lange nummer. Hè. 09, dat zou het zondernummer van Gent kunnen zijn. 002-345-709. Ik vind het nogal een fijn nummer. Maar ik vind het ook wel een lang nummer. Dus de Trinity uit Vlaanderen kwam ze. Een productie van Fred Becky trouwens. En dat was nog even dus een lekkere discoplaat. Van de discoplaten neem ik het terug mee naar de fijne platen van de jaren 80. Dan hadden we wat andere muziek. De jongens zagen er al wat anders uit. Niet zo met lang haar, maar toch wel fijne kapsels en andere klederdracht, toch? Allee, vooruit. Dit is Touchy van Haha.

Ik had nog een klein beetje naar een rustmomentje gehad. Je t'aime chérie van PC Brown. Lekker wanske als je het mij vraagt. En dan is het nu hoogste tijd geworden dat wij een paar platen gaan spelen waar een klein beetje rustmoment kan mij voorstellen. Larissa komt er ook aan met de supertip van de week. En ik doe wat ik wil. Maar ik heb ook nog Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. En dit komt uit de jaren 80. Eén hitje gemaakt, maar wat één. Hè. Dit is toch wel één van de mooiste slows uit de periode van de jaren 80. En dan gaan wij nu een keer

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Trailmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Lieve Kleine Anja, dat was nog eens Gorky. En dan had je die andere hit nog met Mia. Het waren allemaal vrouwennamen dat erin voorkwamen. Hè? In de liedjes van Luc de Vos en zijn Anja, de man uit Gent. Goed, binnenkort is het dan weer zover. Dan is het zomervakantie vanaf volgende week. Maandag gaan wij het doen. Dan gaan we allemaal aan jou vragen. De plaatjes kun je doorsturen naar mijn Facebookpagina. En dat is de Facebookpagina van mezelf, Humblet Gerrit. Daar kan je terecht als je graag een plaatje wilt aanvragen. Dat je zegt, dat was een zomerrit in mijn jonge tijd. Welke tijd dat het ook is, dat maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk. Want we draaien muziek van de jaren 60 tot met 2026. Dus het is een leuke zomerrit van dat u nog jong was. Dat mag je mij laten weten. En vanaf volgende week maandag draai ik ze dan. De leukste zomerrit van jullie als luisteraar. Ik ben dan vast benieuwd wat er vanuit de hoek gaat komen. Dit is in ieder geval Billy Ocean en Loverboy. MUZIEK

Young Head House, wat een lekkere plaat was dat nog eventjes van onze Blubbles. Beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo stilletjes aan het eerste deel afsluiten. We gaan zo meteen de deuren van 4 uur dicht doen, zodanig dat we de deuren van 5 uur wide and wide gaan openzetten. We hebben nog wat muziek voor jou klaarstaan en dat is Sanne en Land van ons twee. En deze komt uit 1990, zowat de debuutsingle van onze Snap en The Power.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijst. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goeie avond.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Wat een twee, hè. Een Amerikaanse en een Spanjaard op één plaat met Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Ja, dat zal wel zijn. Het kan altijd natuurlijk, maar dan moet je zelf wel een klein beetje voor inspannen. En wat moet je dan voor doen om zo een fijne kus te krijgen? Enrique Iglesias kan nog kussen, helaas met Houston niet meer. Enfin, we zitten in het tweede gedeelte van Hits in de Spits en dat tot en met 18 uur op jouw Radio Pros. We zitten op verschillende frequenties. Ik kan het nog altijd niet uit mijn hoofd vertellen welke frequenties dat zijn. Maar het Center 3, DHB Plus in Oost-Vlaanderen is er nu ook wel bij. En ik denk de 88.8 dat die ook nog wel bestaat. Dus als je nu Radio Pros nog niet kan vinden, dan ga je het nooit meer vinden. Enfin, you're a friend of mine. Ik hoop dat toch dat jullie een klein beetje vrienden van me zijn. En dat we samen door de avond kunnen gaan. Hè? Zeker en vast. Dit is de vooravond. Met Glennis Glemmons en Jackson Brown. You're a friend of mine. Dus. En dat hier op Radio Pros. Fijn dat je luistert. Ik wens iedereen een fijne avond.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 61 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

Midden jaren 80 waren zij zeer populair nog. De Gessen maakten toen de een hits na de andere, waarvan deze de grootste was. We Built This City, The City of Radio Pros. En dat is ook wel fijn. Daar gaat het een klein beetje over. Aan het begin van het liedje zijn ze daarover bezig. Niet over Radio Pros, maar over een radiostation dat toen ook wel populair was. Het is bijna 5:30. Dat betekent dat wij eventjes teruggaan naar twee geweldige dansplaten, als je dansplaten kunt noemen. Last Ketchup van onze Last Ketchup, de Ketchup Song, dat ken je nog wel. 2002 was dat een hit en deze kwam ietsjes later, de enige plaat van Reggie in het Engels. En dat met Jacques Reisema. Jawel, we draaien nog eens

ja, zeker en vast. Als de zon er niet altijd schijnt, dan gaat de kleur wel verdwijnen. Maar in Spanje is het mooi weer. Het is bloedheet in Frankrijk, zuiden van Frankrijk. Het is bloedheet bij ons in België. We hoeven niet naar Spanje te gaan om daar de hoge temperaturen gaan op te zoeken. Zeker en vast niet. Alhoewel, daar is het klimaat wel net iets anders. En zou het wel eens best kunnen zijn dat het daar iets aangenamer te leven valt. Ik heb nog een klassiekertje voor jullie klaarstaan. Wat voor een. Put your hand on my shoulders. Dit is Mr. Paul Anka.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: Begin jaren 80, die mogen we zeker vast niet vergeten. Zometeen draai ik er nog eentje, maar ik heb er nog eentje uit de Golden Oldies tijd van de jaren 50 geplukt. Jawel, waarom niet? Dat moet allemaal kunnen. Enfin, we gaan zometeen draaien Bill Haley en Wakker Want de Klok. En dat is zo'n klein beetje om iedereen terug wakker te schudden. Zo zou ik het kunnen zeggen. Ik heb ook nog Stevie Wonder klaarstaan. I just come to say I love you. Eerst gaan we naar die geweldige rock and roll plaat nog eens draaien. Dit is onze Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Niemand gaat naar huis, want zometeen is het tijd voor Peter Monsieur. En daar wil je ook wel blijven voor luisteren, want dat is een geweldige radiostem. En die speelt ook heel leuke platen. Voilà, het is allemaal rak van onze Sam Goris. Wat mij betreft, ik ben er graag morgen weer. Dan gaan we voor de vrijdagaflevering natuurlijk. Hè. Zeg, dames en heren, jongens en meisjes, graag tot morgen. Nog een fijne avond met onze jongens van de radio. Onze Peter Monsieur komt er zo dus aan met Muziek Mosaïek. En nu nog eventjes de Pet Shop Boys en New York City Boy. Graag tot morgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
3: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
5: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
3: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor kon de chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit drukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De spits is er alweer af en dat deden we met een flinke dosis vrolijkheid uit 1982. Dat waren de leukste meiden van de jaren 80, volgens mij dan toch. De Dolly Dots met Do Why Diddy Diddy. Goedenavond, dankjewel aan Gerrit. En ik mag nu het schip overnemen tot 8 uur. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. De Everly

0: Laura Lynn en ze trok het daar niet aan. Wat wij ons wel aantrekken is goede muziek en we gaan eens luisteren naar een van onze Noorderburen. Sinds april 26 doet hij het weer. Gerard Joling met Niet voor één keer.
1: Geen

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inoxschoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

eindelijk toch die sfeer van de zangeres zonder naam en haar Mexico. Al moet ik er eigenlijk wel een klein geheimpje bij vertellen. Marie Servaas kon zelf eigenlijk voor geen meter tegen de hitte. Geen tropische oorden voor haar. Het mocht gewoon haar prachtige Limburg zijn. En gelijk heeft ze, al zou ze daar momenteel ook flink zitten puffen en zweten met die hoge temperaturen van nu. Ik zou zeggen, we zoeken de schaduw op in Frankrijk, maar het gaat niet veel opbrengen, hè. Anne-Marie David, tu te reconnaîtras.

0: Tot zover de levenswijsheid van Jules Cabas. Het zijn zotten die werken. Ja, dan wrijven we er nog maar een beetje in, jong.
1: Bas FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA bodem.

0: oppervlakkers met toebehoor.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Earth, Wind and Fire met Let's Groove. Wat een vuur zit er toch in die muziek, hè? En dat is geen toeval, want wist je dat oprichter Morris White de naam van de band baseerde op zijn eigen horoscoop? Er zat volgens de sterren zoveel aarde, wind en vuur in zijn karakter dat hij de band maar zo noemde. Alleen het element water ontbrak in zijn horoscoop en dus ook in de bandnaam. Gelukkig hebben wij de dorst niet, want die volgende single lest hem misschien een beetje. Niels en Wils, Skoen Meske.

aan Jannes ligt, gaan we dus nog wel even door hier op Radio Pros. Wie houdt het vol tot morgen vroeg? Ja, zo lang duurt mijn programma nu ook weer niet, hè. Maar de sfeer houden we er natuurlijk wel in. We gaan meteen door met de volgende knaller, Danny Derover. Waar zijn al die mooie jaren? Tot straks, na het tijd zijn van 7 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pro's, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Het water is veel te diep, Willy Sommers. Straks heb ik Luc Steno voor jou. Afrika Hakuna Matata, na deze van Mara Julia. En ze schreef dit lied letterlijk in 20 minuten in haar notities toen ze onderweg naar huis was. Ze had zojuist voor de zoveelste keer de bekende donkerrode vlaggen in de liefde genegeerd en dacht bij zichzelf, hoe kan ik nou weer zo dom zijn geweest? Het nummer zit vol zelfspot en herkenbaarheid, verpakt in een heel aanstekelijke popjasje. Welkom terug bij
1: Muziekmozaïek.
2: Peter Monsieur.
3: Goedenavond.

als we dan toch tropische temperaturen hebben buiten, dan hoort daar ook de perfecte muziek bij. Bella Perez, Ave Maria. En als je nog een energiekick zoekt voor je avond, dan is dit hem. Zo is het leven, of zoals de Fransen zo mooi zeggen, c'est la vie. En als het leven klinkt als deze plaat van Khaled, dan hoor je ons absoluut niet klagen hier bij Radio Pros.

0: oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De moeite.

Werken van 9 tot 5 bij Radio Proces is het eigenlijk 24 op 24. Wij doen dat natuurlijk met het grootste plezier. Zeker als ik deze legendarische plaat uit de kast mag halen. Dolly Parton, 9 to 5. Ik heb er eentje klaar van een jaar of 7 terug. José, Sepp en Steve Tillens. Ga jij van...

Herinner jij je nog onze studiogast van afgelopen dinsdag? Nick Beernaert was hier te gast en hij gaat de periode eens flink op stelte zetten. Met zijn project Vonken en Vuur, de ultieme Clouseau Tribute Band, staat hij live op Vlaanderenfeest op het Kaatsplein. Dit was zijn nieuwste soloproject Wachtzaal.

0: geheim. Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Roy Black herinnert ons er nog maar eens aan. Du bist nicht allein. Je bent absoluut niet alleen, want wij zijn hier bij Radio Pros de hele tijd om je te vergezellen met de allerbeste muziek. Tom Jones, Delilah.

0: In de liefde moet je soms een gokje durven wagen. Of zoals zij het in 1996 zo mooi zong op het Songfestival. Het is en blijft een gokspelletje. Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel. Ja, wadde. Ik ben uitgepraat voor vandaag. Morgen neemt collega Bart het van mij over. En ik zeg graag tot maandag voor een nieuwe muziekmozaïek. Tenzij je langskomt in Welle voor de Rommelmarkt. Want Radio Pros FM zal vandaar de live uitzendingen verzorgen. Nog een fijne avond.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Radio Pros. Goeie avond.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pas, goeie avond.

0: activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Eén keer zing je een mooie noot. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
3: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Hier in Gent worden de 112 en de MUSH opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
3: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: Pros FM.
2: Emergency.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Met Pros, de nacht door.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Go ahead.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijnstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.